Dat ik alles heb onder dit leisje. Jeet is het aan mijn tjuhat menisje. Aite van me zotter, kom een aasje Aite van zotter, kom een aasje kefite. Wed het nou ja leisje. Bezabin afkote, en de malagenisch teredahut bekan. De malagenisch teredahut bekan. Fikret zetai, beidena hunyle, lebesena becha.